0: Het idee te mennen, ja. Waar is
1: hij?
0: Quebec. Tu kan aja kau nama nih tim higuinan he.

Jeeshug mag ik nog dagen dat je daar wat maakt, dat je kunt rapen. Zeer dat ik zit spouw hier te maken. Had je weer een spouwten? Niets nu bij hem naam de nood, je spuwt niet dat nou. Wat ze spouw hier te maken, zeg maar, ik spouw je ook schoon. Wat is pas dat je weer een spouwten? Niets nu bij hem naam de nood, het stuurt de pig in je spuwt. Ik weet niet dat het het ook zo koud is. Als je women geest meen, spouw je te maken, zet op schaad, ik weet niet dat het het dood het niet dat niet. Deze psuwer, de koopt, spouw je te maken, hoe deze was dat je weet niet zo dat. Ik weet niet dat het het ook te nabijopsk. Hoe dan nou gaat het naar het oskedum, waar zagen die ook schoon gaat spouw je te maken. Ik weet het schouwen en niet dat niet. Ik hoop dat je bij ook schoon gemak bij je het moon, hoe deze past dat je wedden telt het. Ik spum te nauw. Go als ik mad, maar kus, je dat zet bij ook schoon, zet u dat zet niet dat niet. Wap zet bij ook schoon, je het bij je moon, ik spum te nij. We want hashi man o want latu ki dat zets bawe hiuk skun gets bawe its moon. Ni dat neo a co op zets bawe hiuk skun, hiuk bawe its moon. Basta di wedden tell that they spumped big still. Was swan appeal to bugmo, miss this ni shubugmo. Ski hiuk skun zed o daxa de hiuk bawe its moon zed, said the papa magna weed. Nagaba hans bawten ni snow jay spuad ni dat speak. Wapt is bawe hiuk skun, hiuk bawe its moon, o dish nagaba hans.